0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We are

0: KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: The mighty KBC, where the music never stops.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
1: We are officially the hottest AM station. KBC! To the matador.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Dit is Jos Duinstaan met het Radio Nieuws. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Where the music never stops.

0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. De sluiting van de Straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
6: Oh, is mooie Turkse fluit.
5: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
6: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
7: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
8: Jouw hits. Jouw station. KBC.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Jos Tuinstaan met het Radio Nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
4: We are officially the hottest AM station.
5: A9. Beleef de 70s.

0: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
1: Dit is ons staan met de hoofdpunten van het radio nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: ABC. Dit is Jos Daarstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Beleef de jaren.

0: kiss.
1: This is Rise and Shine.
2: Rise and Shine.
1: With the best 70s at 7 and 80s at 8.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
13: Dit is John Staan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het Zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.

0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws.
4: Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
6: We are officially the hottest AM station. 89. The Jam.

0: altijd jouw hits, jouw station. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die zorgt veel vertraging tussen Maarn en Houten-Oost. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar 2 rijstoken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging.

0: Welkom bij het Zoute Uur. En ik heb vroeger van collega's die het echt kunnen en konden wel eens geleerd als de opening van je show maar goed is. Nou, vandaag zat dat geheid bij dit programma, want we begonnen namelijk met ABBA. En uit de jaren 70 hoorden we Angel Eyes. En net hadden we Belinda Carlisle en Leave a Light On. En dan wat anders. De energie van Leo van der Goot op de boot. Dat rijmt ook nog. Blijf bij ons. Later ga ik het erover hebben. Maar nu muziek van Paco, van Cat Stevens en Stevie Wonder. Maar eerst gaat Johnny Cash zingen. En zijn grote hit uit de jaren 60, The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Het Zoute Uur.
1: Het Zoute Uur.
0: De jaren 60, 70 en 80.
2: Dit is Leo van der Groot. Op KBC Radio, in de Gelderse Vallei, op DAB+ en via de stream

Lekker altijd om Stevie Wonder te horen met een vroeg nummer uit zijn carrière. Stevie Wonder en Fingertips. Dit is KBC Radio met het Zoute Uur. Zometeen gaan we het lekker hebben over Leo van de Goot. Na het nieuws.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
10: Dit is ons Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Maren en Houten 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten, er zijn er twee rijstroken dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 20 minuten oponthoud.

Caroline.

Een paar minuten geleden, dubbele R, dat is een leuke. Zullen we maar weer een potje, et cetera, et cetera. En net had de helaas overleden Donna Summer ontdekt in Nederland en Good It Be Magic. Nog steeds kunnen luisteraars van de zeezenders zich Dreamaster herinneren. Radio Noordse internationaal DJ Leo van der Goot daarover. Ik begon dat programma altijd met een Motown-plaat. Daar zat energie in en ook lichtheid. Motowns waren lekker. Eigenlijk moet bij mij alles energie hebben, al dus Leo. Ja, zo is hij ook nog steeds. Heerlijke disjockey. Nu en in het verleden. Wij gaan door met de muziek in het zoute uur. Een gevoelige en een gouden ouwe van de Casuals. Je mag hem meeneurien in de auto. Hier is Jessamine.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Dit is Hans Hoogendoorn in Het Zoute Uur op KBC Radio.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Ik herhaal en ik blijf herhalen. Katja, lekkere drop van Langenberg.
3: Een vrouw kan gerust overgaan op Amira tampons. Op Amira Extra of Amira Normaal. Want Amira is een tampon van Mimo.
4: Wat? Veronica?

Het plaatje van de Casuals werd opgevolgd door Bos Kijks en die leuke Lido Shuffle. En net Starmaker van The Kids from Veen. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mark@kbcradio.nl. En ik hoop dat je binnenkort weer present bent bij een nieuwe aflevering van het Zoute Uur. Wij blijven on-air, want de muziek gaat bij ons altijd 24/7 door.

0: En tot zover het zoute uur. Mannelijke kapitein Mark is er vanmiddag weer. Om 3 uur hier bij KBC Radio. Zometeen onderweg.
1: Het zoute uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: ABC.
11: Zoals daar staan met het radio nieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen en vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
13: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops,
14: never stops, never stops.
15: We are officially the hottest AM station.
16: Onderweg met Bob van Beten.

mogen wonen, zeg maar. Maar jij niet, je scheurt er zo voorbij. Gerard Grootkozijn heeft zich ook gemeld via Messenger. Die is erbij. Oh, trouwens, Only Wanna Be With You. Son of a Preacher Man in Private. Wat moet ik daar nou mee? Dusty Springfield. 3 keer achter elkaar. Oh, jouw idee voor Bob Dubbelop. Wat leuk. Ja, straks om 11:50 een mooie voorzet al. Nou, gaan we afwachten dan. Brian Keith in Schiedam is er ook weer bij. Goedemorgen, Brian. Good morning, Bob. En alle luisteraars, maar gewoon in Nederland staat hier. Mijn suggestie voor de ketting. Oh. We zijn er wel vroeg bij, mensen allemaal. Hè? Jongen, jongen, we zijn er heel vroeg bij, zeg hé. Ongelooflijk. Martin Moreno ook bij ons. In the year 2525, was dat de laatste schakel in de ketting? Ja, zeker. En dat was Zager en Evans. Ofwel Zager. Want daarvoor hadden we de Michael Zager Band. Zager en Evans. En in the year 2525. En je zou, zegt Brian, dat heel mooi kunnen laten aansluiten met het prachtige nummer uit 1976 van Al Stewart. Dan denken we allemaal aan The Year of the Cat. Nou, dat denk ik ook. Vind het een mooi idee. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Vanaf 12 uur zijn de tosties weer klaar, want de kantinejuf die is al binnen, dus dat is heel erg mooi. En je kunt dat gewoon via mij bestellen. Nogmaals, Messenger Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. En ik liet hem al horen. De koffie regel ik dan weer. Zo doen we dat. Zometeen Akda en de Munnik en Eva. En eerst Lou Rolls, You Never Find. In ons programma. Onderweg op KBC.

0: Thomas Agda, Paul de Munnik en Eva uit het jaar 2010. Onderweg op KWC. Ja, goedemorgen. Wat een feest om bij je te mogen zijn. Nou, dat vind ik echt. You'll never find another love like mine. Dat is misschien een beetje overdreven, was de tweede vandaag. Maar ja, die andere, Stuck With You, wel degelijk, hè? En deze, Eva. Nou ja, inmiddels hebben we weer een stukje opgeschoven. Onderweg op KWC. Even kijken. Peter Leijendekker, Eagle Sky is erbij. Met een leuk smiley filmpje erbij zelfs. Hij rolt heen en weer. Net als de wielen, die draaien ook lekker door. Onderweg voor de koude voes. Is het koud, Peter, in de cabine? Of zit je lekker op temperatuur? Mag ik nog wel hopen? Nou, Lalen in Heide voor Pijnpin. Lambiek, die is minder lacherig op dit moment. Hij zegt, ik ben al 2,5 uur aan het wachten op een referentienummer. Nou, dan heb ik wel een goed nummer voor je. Nummer 12. Ik denk dat het een hele goeie is. Of heb je er dan nog 11 voor je? Dan doen we nummer 1. 1, 1, 1, 1. Voor Lambiek. Zo, sterkte. Je krijgt koffie van me. Messenger Bob van Beter. Bob at kwcradio.nl. Ik hoorde Year of the Cat van Al Stewart voor de ketting. Dat vind ik meteen al goed, zegt Luc Segers, de MRC Mossel. Ideetje komt af van Brian in Schiedam. En Bob, goedemorgen by the way. De MRC Mossel zegt, we zijn hier achter de Molshoofd aan het lossen. Straks misschien even lunchen. En nu het nog kan hoor, want donderdag is de laatste avond. Ja, alweer een mooie truckstop die verdwijnt. Ja, het is niet te geloven wat de laatste 2-3 jaar verdwijnt allemaal. In mijn geheugen staat nog altijd gegrift. Hoevelaken, of ik moet dus zeggen Amersfoort, de tweede steeg bijvoorbeeld. En nu gaat de Molshoofd ook weer dicht. Donderdag de laatste avond die mogelijk is. En zaterdag is er een afscheidsfeest. Want Nel is inmiddels de 80 gepasseerd. Of is op 80 aangekomen. Ja, dan ben je de 80 gepasseerd, min of meer. Ja, die stopt ermee. En dat is niet zo gek. Maar na zoveel jaar, hè, dat de Molshoofd eigenlijk al vanaf honderden jaren geleden dat de Molshoofd een plek was. Om daar te stoppen en te staan. En ja, ook weer jammer. Nou, ik hoop dat je daar lekker even naartoe kunt gaan vanavond om nog even te genieten. Doe ook maar mij even koffie, als het kan. Tuurlijk, Luc. Doen we voor jou. Ik ben lekker aan het luisteren terwijl we wachten op de volgende opdracht. Nou ja, wat verzacht het wachten. Marcel Duitser is erbij. Vanmorgen vroeg ook al. Luisterde je al naar Radio M Utrecht. Vond ik hartstikke leuk, Marcel, dat je een berichtje stuurde. En nu onderweg ben ik erbij, het eigen programma, net gelost in Stoutenburg-Noord. En verwacht op een vervolg. Doe mij maar eens even een bakkie dan. Nou ja, hier. Ze zijn zacht vandaag. Net als mijn karakter, je kent me een beetje. Ik mag weer afkoppelen in het Duitse Gildenhaus. Nou, lekker bezig, zeg ik dan. Gerard Groot kan zijn. Bob vandaag een beetje heen en weer pendelen tussen de verschillende dealers en de agribeurs in Libramont. Dus als je nog een bakkie zwart... Ja, ik vraag er ook om, hè. Het is goed dat we de bonen gevuld hebben vanmorgen. Ik kwam in Utrecht aan vanmorgen bij Radio M Utrecht. Het eerste wat ik deed was na het alarm eraf gooien... het hek voor die tijd geopend hebben... naar de koffiemachine lopen en daar stond al een briefje opgeplakt. Kapot. Gelukkig is er daar nog eentje, maar ik moet er niet aan denken... dat mijn koffieapparaat hier kapot... Nou, daar heb ik nog wel een tweede apparaat. Alleen, daar moet ik even voor lopen. Even naar de kantine. De plek van juffrouw Corrie. Goed, nog even één of twee berichtjes en dan alweer ANWB Verkeersinformatie voor Europa. Ik heb al groen licht gekregen, dus dat hoor je zometeen. Bob, zegt Ruud van Mammoet. 5 uur ben ik bij Rome vertrokken. Vroeg vanmorgen in Ubertide een hoogwerker erop gereden. En ik ben nu bij Cesena even wat bijtanken. Dat is belangrijk. En dan ga ik zometeen richting Oostenrijk om morgen te lossen. En dan... Minstens 2, 3, 4, 5 vraagtekens, denk ik erbij. Is het weer een verrassing wat er allemaal mag gaan gebeuren voor mij. Morgen Bob, fijne uitzending. Rij net Tsjech hier binnen. Edwin van Tielbeke, die moet daar morgen aankomen, hè, volgens mij. Even kijken, maar je moet nog even doorrijden, volgens mij. Ja, het is wel mooi weer, volgens mij. Ja, goed om te zien. Goed, Messenger Bob van Beter, Bob het kmcradio.nl. Gaan we verder zometeen met de post. En eerst, zoals beloofd, de informatie van de ANWB.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: In Duitsland is de A40 Duisburg-Essen vanaf donderdagavond 24 juli 8 uur een week lang afgesloten in beide richtingen tussen Mülheim an der Ruhr, Winkhausen en Essen-Ost. Dat duurt tot 30 juli, 5 uur 's ochtends. De populaire vakantieroute via de A61 Mönchengladbach-Venlo wordt komend weekend afgesloten tussen knooppunt Mönchengladbach en Viersen. Dat is van zaterdagavond 6 uur tot zondagochtend 9 uur. De A2 Hannover richting Berlijn is binnenkort 2 weekends vanwege werkzaamheden afgesloten bij Hannover. Van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus is de weg dicht tussen Hannover-West en Hannover-Bootveld. In Frankrijk is de A6 Parijs-Dijon weer grotendeels open na de bosbranden bij Fontainebleau. Er blijft voorlopig wel 1 rijstrook afgesloten, zodat het gebied goed bereikbaar blijft voor de brandweer. In België is aanstaande zaterdag 25 juli de ring R2 Antwerpen bij de Beverentunnel in beide richtingen dicht. Afsluiting is van 's ochtends 6 uur en duurt tot middernacht. Het verkeer wordt bovengronds via de haven van Antwerpen omgeleid. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.
0: Dit is Mark Anthony in Tragedy. Goedemorgen.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Dit is ons Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologie sector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan hier en daar wat korte files. Er is vooral veel vertraging in de grensstreek. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens 10 minuten extra reistijd bij de Duitse grens.

0: Iron Horse op KBC Radio en My Sweet, Sweet, Sweet, Sweet, Sweet Louise uit 1979. Iron Horse. Gek, zo'n groep die ineen er is en dan ook ineen verdwenen is in no time. In mijn beleving in elk geval. Onderweg op KBC. Buongiorno. Goed dat je er bent. Ik kijk even de mailbox en daar zie ik onder andere een berichtje van Gerbert. Ja, Gerbert Brouwer is erbij, mensen. Want beste Bob en luisteraars in zijn bericht. Als aanvang, wat een mooie dag weer. Heerlijk weer om te werken zo. Nou, bij mij een graad of 21 in het vooruitzicht. Ik denk dat nu al aardig richting 20 graden aan het gaan is. Ene keer is de zon erbij, de andere keer is het een beetje bewolkt. Het is eigenlijk een prima dagje, denk ik, als je die mix pakt. Als deze weg, zo schrijft Gerbert, wil ik JW, Jan Willem, even heel veel spaas. Viel spaas met zijn nieuwe Volvo FH Aero wensen. Wünschen staat er natuurlijk bij. Morgen hier meer Uber. Oké, okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Lekker onderweg naar Hamburg trouwens, de omgeving dan. Eigenlijk alleen nog maar rijden vandaag. Een dikke prima! En heb je soms dat Franse liedje Voyage on the side? Ik kan even niet op de artiest komen. Oeh, ja, wat? Voyage, voyage. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Nou, het beste allemaal weer en de groetjes in het bijzonder. En die komen dan aan het adres van EJ. JW dus. WNA. Zou dat Wilco en Annette kunnen zijn? Ik denk het wel. Ook de groet aan Co, Bus en Amilou. Bedankt Bob. Graag gedaan. Ja, dat liedje. Ik heb even een klein stukje om je in de stemming te brengen. Tenminste, ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Zal ik dat eventjes laten horen dan? Voor iedereen misschien wel leuk. Ik denk dat het wel hartstikke leuk is om te laten horen. Volgens mij bedoel je dit. Ja, dat moet haast wel. Denk ik hoor, zo. Kate Ryan. Oké, het is maar even om in de stemming te komen, zoals ik al zei. Als dit de meeste, dan hoor ik het nog wel van je. Dan kan ik hem helemaal laten horen. Ja, kunnen we dat helemaal doen? Tuurlijk, doen we zonder problemen. Even kijken naar wie er al vroeger bij was vanmorgen. Nou, wat dacht je van Wnop, Wim Groteboer? Goedemorgen, Bob. Ik zeg Wim. In Riese, Rijse Overijssel. Goedemorgen. Ook Michel is erbij. Michel van Vandoren is onderweg met een toertje Greven, Leipzig, Hamburg. Met alleen de motorwagen. De rest is hij vergeten waarschijnlijk. Nee hoor, helemaal niet. Even hollen in de bollen. Is ook wel eens lekker. Nu net voorbij Kassel met 18 graden op het dashboard. Nou, dat is een mooie temperatuur. Blijf je wakker bij volgens mij. Maar ik hou wel de korte broek aan. Oké. Je hoopt in ieder geval dat het heel warm gaat worden. Ik denk ook dat dat zo is in die richting. Niet te ver doorrijden de Alpen in, want dan zit je in de regen- en onweersbuien volgens mij. Gisteren was dat sowieso wel het geval. Het zou wel eventjes onbestendig onduidelijk kunnen zijn. Nou, ik kijk er zo eventjes naar voor jou. Maar niet te ver doorrijden dus. Graag een bakje koffie aan als het kan. Voor de input geef ik de Red Balloon van Raymond Fougard. Raymond Froggert, zo mag ik hem op zijn Amerikaans uitspreken. Raymond Froggert. Red Balloon, dat is lang geleden. Ja, Michel heeft allemaal ideeën uit het verleden vandaan. En best wel leuk, zoals Arizona van de Buffoons hebben we afgelopen vrijdag nog gedraaid. Refererend aan de Arizona truckstop die weer open is in Nieuwbergen. Toen schreef je dat mij. Die dan weer wel. Ja, de Molshof aanstaande donderdag, dus overmorgen. De laatste keer dat je er kunt staan en iets kunt eten. Want die gaat wel dicht. Hai, ja. Kamerveel in België. Bob onderwegjes vanuit een zonnig Edegem bij 17 graden. Wens ik iedereen een veilige werkdag toe. En voor degenen die vandaag niet moeten werken, er is vandaag een feestmarkt tot 6 uur op de plaats van de Vogeltjesmarkt in Anvers, in Antwerpen. En dat is ter gelegenheid van de Belgische Nationale Feestdag. Zeker vandaag gefeliciteerd. Fijne uitzendingen tot morgen, Kamerveel. Ga je er naartoe, Filip, of niet? Nee? Oké, maar je hebt wel onder aandacht gebracht. Gefeliciteerd met de feestdag. Joop is erbij. Een duimpje van Joop, dat is mooi. Joop van Zuiderland, Stolwijk krijgt van mij. En dat geldt voor iedereen. Als je een duimpje stuurt, krijg je die terug ook. oprecht en met plezier. Morgen, Bob. Jan, die zegt, wens Tony even een goede reis. Hij is namelijk samen met zijn zoon Daan op pad. Ah, dat is gezellig. Namens Jan Gimbis, Daan en Tony, heel veel plezier, saampies. Dat was hartstikke leuk om te lezen al. Hans de Viking is nog even druk. Liet hij gisteren al even weten. Die ging richting Paleis en zou niet al aangekomen zijn. Er komt wel een duimpje van hem terug. Dus bij deze even een duimpje terug. Nou, Stegeman. Daar houd ik van. Elwin, we kunnen niet steeds dit roepen, want ik krijg wel te horen dat dat reclame is voor jou. Dus, het zal mij een worst zijn, denk je dan? Ja, gelijk heb je natuurlijk, ja. Elwin, goed dat je er bent, gezellig. Je krijgt van mij een Bluetooth duimpje terug. Alsof het niks is. Dat geef ik ook aan Kees trouwens, met mijn andere duim. Kees van José en van Buk. Ja, zeker wel. Onderweg op KBC. En nog eventjes naar Jeroen en Koen. Want Koen rijdt deze week mee met vader Jeroen. Goedemorgen, jongens.
1: Ja, goedemorgen, Bob, alle luisteraars. Wij zijn er ook weer bij.
0: Hallo, jongens.
2: Hoi.
0: Hey, Koen.
1: En we hebben gisteravond gestaan bij...
2: Tankstation.
1: Tankstation voor Drachten. Ja, samen met een collega. Was even een keertje niet anders.
0: Oh, joh. En wel goed?
1: We waren op de pop.
0: Ja.
1: En nou, we hadden lekkere maaltijden bij ons. Hè. Wat hadden we ook gegeten?
2: Bami pang pang.
1: Babi
0: pang pang. Oké, lekker. Lekker, lekker.
1: Lekker op tijd vertrokken.
0: Ja.
1: We hebben ook al een uurtje pauze erop zitten. Dus het is nog 140 kilometer naar het losadres. Dus dan zijn we er ook rond kwart voor één. Half één, kwart voor één.
0: Nou, mooie tijd toch?
1: Dan kunnen we dan mooi los. Hè. Dan moeten we een bakje stro terugladen. En ja. Dan is de kaart vol rijden terug richting Nederland.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nou. Ja, verder hebben we eigenlijk weinig nieuws. Of welkom. Nee, hè? Had jij nog wat willen drinken misschien?
2: Jawel.
0: Wat wil je dan?
2: Verse siderant en tostiam kaas.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nou.
0: Regelen we ja, voor je hoor.
1: Wel een goed ideetje. Bob, heb je toevallig ook tweemaal vers geperste siderons en twee tosties
0: ham kaas? Ik denk dat dat goed gaat komen, jongens.
1: On the side.
0: Ja. Ja.
1: Nou, groetjes aan iedereen. Maak er een mooie dag van met z'n allen. En tot morgen.
2: Yo.
0: Yo. Yo, Koen. En Jeroen. Tosties komen eraan en de jurans check ik eventjes bij de kantine, juffrouw Corrie, hier beneden. Top, Kate Ryan, hartstikke lekker voorjaars, die bedoel ik inderdaad, zegt Jan-Willem. Gerbert, moet ik zeggen, voor Jan-Willem. Nou, laten we hem helemaal horen, hè.

Kate Ryan. Haar interpretatie van dit prachtige nummer voorjaars, voorjaars uit 87 komt het origineel trouwens, die van Desireless. Maar deze was leuk om te horen voor Gerbert Brouw, vroeg maar aan Jan Willem. En voor ieder ander natuurlijk, want ik vond hem ook leuk om te horen. Ik zei dat al met een leuk smileytje erbij. Peter Leijendekker, Eagle Sky, heeft zich gemeld vanuit de koude Foes. Want inderdaad, 19 graden in de cabine, 21 graden buiten. Ik rijd bij Waasmünster en ben op weg naar Blijswijk. Zo zeggen ze dat in Den Haag. Blijswijk dus. Goed, misschien moet ik meer tussen Rotterdam en Den Haag gaan denken. Oeps, in de koelkast op Wiede is het trouwens plus 2 graden Celsius. Yoghurt voor de appie. Ah, kijk eens aan, was lekker. Over lekker gesproken. Ik heb even gecheckt. Er is voor Koen en voor Jeroen, er is inderdaad jus de roos. Sterker nog, dat wordt even vers uitgeperst. We hadden het in de koelkast staan, maar helemaal vers is dat niet. Dus de sinaasappels worden even uitgeperst voor jullie. Krijgen jullie verse jus de roos. En ja, voor de rest hadden jullie het over een tosti. Nou, tostietje hamkaas, Koen. Dat lijkt me prima. Dan gaan we even voor jullie regelen natuurlijk, hè. Zometeen op 12 uur. De kantinejuf is al binnen, dus dat maakt ze helemaal in orde voor jullie. Ja, lekker toch? En voor degenen die ook een tosti willen, kunt gewoon via mij bestellen. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Dit is Yves Berendsen.

0: Ja, het is zeker tijd. Zometeen voor Bob Dubbelop en welke dat gaat worden. Nou, het is misschien wel een verrassing, want ik heb het nog niet over deze artiest gehad. En dat betekent dat de keuze van Hannes vandaag er niet in zit. Althans niet voor de Bob Dubbelop, maar met twee platen of drie platen van een andere artiest zul je ook wel blij worden. Maar wie weet ga je wel invulling geven aan de ketting. Dat kan in the year 2525, Zachary Evans. Daar mag je op aansluiten, alles. Dan weten we dat alvast. En wat gaan we zo meteen doen voor Bob Dubbelop? Nou, het is nog een beetje een verrassing. Eerst nog even naar wat berichten krijgen. Oh, ja. Nou, zeker. Jan Willem is er zelf ook bij natuurlijk, want die luisterde. Die kreeg de groetjes van Gerber Brouwer. En vond het hartstikke leuk, denk ik, om Kate Ryan en Voyage te horen. Want, Bob, goedemorgen. Ik heb die prachtige Scania van me al in Papendrecht achter moeten laten. En voor nu een Duitse LKW gekregen om die naar Hamburg te gaan brengen. Nou, daar word ik dan morgen opgehaald. Hoop ik, staat erbij, door de alombekende GB Gerbert Brouwer. En dan gaan we samen naar het mooie Woudenberg. Woudenberg. Dat klinkt wel Limburgs, maar het is natuurlijk gewoon in Utrecht, hè, voor de duidelijkheid. Wat een feest gaat het allemaal worden. Wordt vervolgd, Bob. Nou, dat zou heel leuk zijn. Dan kunnen we dat allemaal even meemaken. Dennis is er ook bij, lees ik hier. Na een kort weekendje thuis, gisteren weer op pad gegaan met rondje Midden-Nederland, Oldenburg. Ik ben nu op weg om in Hoge Zand en Jouwert te gaan lossen. Ah, kijk eens aan, even naar Leeuwarden. En dan terug naar de headquarters voor nog een rondje in de buurt. Vrijdag een keer op tijd thuis, omdat vriend en oud-Tesla-collega Johan Schot... deze keer dus niet voor de boeg. Deze keer niet voor de boeg, waarom niet? Hij wordt binnenkort vader. Oh, die heeft hij niet voor de boeg gegeven. Nou, begrijp ik, ja. Heel goed, leuk. En daarom, tenminste, ik neem aan dat hij het leuk vindt om vader te worden, toch? Ja, een schot midden in de roos heeft hij gedaan, denk ik dan. Oké, ik ga er verder maar niet op in, maar begrijpen we allemaal. Daarom komende zaterdag al vroeg acte de présence geven in het Zeeuwse. Een hapje en vele drankjes met wat van zijn vrienden. Zou die te veel hebben? Denniske? Ja, ik denk het wel, hè. Goed, Denniske, snel onderweg voor Van Eyck International Car Rescue. En doe je best, hè, vandaag. Maar dat doe je wel, volgens mij. Cowboy Phil. Oh, hij zegt Antwerpen. Ik kan het wel combineren met het onverwachte bezoek aan mijn zus... die donderdag nog eens een operatie moet ondergaan. Hè, wat ellende allemaal. Dat moet wel gebeuren. En omdat mijn moeder tegen 3:00 naar haar gaat... kan ik tegen diezelfde tijd aankomen. Dat is leuk. Anver. En dan nog eventjes langs wat je al zei, hè, Philip. Met die vogeltjesmarkt daar, waar de feestmarkt is tot 6:00... in verband met de feestdag in België. Oh, Hannes is alweer doorgereden, zie ik nu. Ideetje? Heb je ook een nummer van Laura Branigan, Gloria? Nou, dat geloof ik niet inderdaad. Maar die gaan we dan wel even voor je opsnorren, wat dat er gaat. Ik ben ondertussen trouwens al bij Luik. Nou, dat is even hartstikke mooi, zeg.
1: Bob, dubbelop.
0: Sly in the Family Stone. Twee keer achter elkaar.

Bro, oh, zijn stem heeft er even geen zin meer in. Ja, nu wel. Bob Dylan. Waarschijnlijk te veel energie. Net was het 1971 met Family Affair en met Dance to the Music wordt het in één weer 1968.

0: Het geluid van Middengolf.
1: 891. KBC.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops. We are officially the hottest AM station. Onderweg met Bob van Beten.

Bij dit nummer van de groep San Zeros heb ik altijd het idee dat we in de jaren 80 zitten. Nou ja, het scheelt ook niet heel erg veel, maar het was 1979 dat het uitkwam. En mijn beleving is het gewoon dik jaren 80 werk. Of misschien wel jaren 90. Of ben ik dan, sla ik dan door? Dat denk ik, ja. Als het goed is, Jeroen en Koen, zijn de tosties bij jullie aangekomen. On the side, de tosti hamkaas. Er schijnen ook liefhebbers te zijn, zoals Ruud bijvoorbeeld. Die wil een tosti Hawaii het liefst hebben. Ja, zo'n gore plak ananas ertussen. Om het dan een beetje Hawaiiaans te maken. Dat bedoel ik te zeggen. Dat gaat mij gewoon een beetje te ver. Maar ja, als je dat wel lekker vindt, dan moet je het gewoon bestellen. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Ik ben niet boos, zeker niet. Moet je zelf weten, er zijn ook mensen die willen tosti met sambal. Heel veel sambal, want dat is lekker. Kan ook. Of tosti, er zijn ook mensen die tosti ham willen hebben, zonder kaas. Tot zover. Messenger, Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Philip die zegt nog eventjes, ik heb een top 3 van schakels voor je. Als je dan toch wilt schakelen, doe het dan inderdaad met Year of the Cat van Al Stewart. En dat is een aansluiting op In the Year 2525 van Zachary Evans. Daar achteraan draai je The Cat en daarna Cat Stevens. Hoe is dat? Smiley zonder mond bij Philip. Bij mij ook eigenlijk wel leuk, ja. Nou, dat wij dan inderdaad net als Brian Keith ook voorstelden om te gaan voor Year of the Cat van Al Stewart. Dan pak ik even het album erbij. Dat wil zeggen, ik heb hier de hoes in een lijstje staan. Ik moet even kijken of ik dan de LP ook nog heb. Dan ga ik hem van LP afdraaien. Dus dat is een lekkere lange versie om er eens mee te beginnen. En kijken of we dan een mooie schakeling kunnen maken. Misschien wel met die van jou. Dat zou kunnen, Philip. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Had ik het over de tosties, lekker eten. Het is trouwens sowieso vandaag Junkfooddag. Een feest van overdaad, de dag waarop België zijn nationale feestdag viert vandaag. En dan ook nog junkfood vandaag. Nou, heerlijk. Toch? Doen we in Nederland ook. En als je nog niet in België bent of in Nederland, je bent in Frankrijk of in Duitsland of waar dan ook, dan tuurlijk. Eet je gewoon even gezellig mee. Weet je wie er ook bij is? Gerard in Den Haag. Gaan we zo meteen naar OO Den Haag. Kijken of hij wat te zeiken heeft. Ik bedoel, zo schrijft hij het zelf altijd. Ik ben benieuwd. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Had ik het over de jaren 80? Heb ik het over Mai Tai? Wat een lekkere cocktail is dit dan weer. Bunny and Soul, een van de hits van deze meiden.

Tot zover On My Soul, Bruno Mars, onderweg op KBNC Radio. Henk en Anneke, in Dokkum, tenminste, ja, een vakantieadresje, zeg maar. Ik kan KBNC hier ontvangen, maar niet heel sterk op 891. Oh, en we zitten in Hempens. Anneke en Henk, wat leuk dat jullie naar de Middengolf daar kunnen luisteren. En ik bedoel ermee, ja, vanuit Husum bij Arnhem, die zender komt best wel ver dan...

0: dit geval. Heel erg leuk. En wat een mooi plekje hebben jullie toch. Maar ik had al een keer zo'n foto gezien, dus vergelijkbaar. Vanaf de steiger kijken naar het water. Wauw, je zult er maar wonen, zeg ik dan. Geweldig. Geniet er maar van. Een beetje vakantie vieren. Je hebt elke dag vakantie als je dit uitzicht hebt, zeg ik dan. Ja, ik heb ook niet te klagen, hoor. Gerrit de Winnen, toen is er ook bij. Henk Anneke, leuk om te lezen, hoor. De middengolf tussen 8, 9, 1 in Hempens. Hempens. De Winnen toe. Gerrit, met de dode zwemmers. Heb je ze al gelost, vraag je dode zwemmers? Nee, hè? Duitsland was de bestemming. Nou, het zou best wel kunnen, natuurlijk. Je bent gisteren vertrokken, dus... Of al eerder, hè? Al eerder. Dus dat zou zeker kunnen. Hij is erbij, Gerrit Wijlsma, onderweg voor Brouwer Urk. De firma heeft weer trots op je. Combi 1. Ik ben ook trots op jou, Johan. Combi 1, grote boer. Helemaal voor elkaar. Met een duim erbij. Ja. En Henk zit meteen weer te appen naar me. Een top, Bob. Misschien hoort Erik het ook. Erik! Nou, die zit in die bunker, die is helemaal opgesloten. Dus die dikke muren en zo. 70 centimeter beton. Die hoort dat niet natuurlijk. Ja. Nee, natuurlijk heeft hij de radio aan. Dan luistert hij ook naar 891. Trouwens, de kantinejuf luistert ook op 891. Vindt ze leuk. Lekker middengolf, lekker oud en vertrouwd dat geluid. Zo gaat het allemaal. Goed zo. Bluetooth duimpje van mij terug, Henk. En dank voor je berichtje. Marcel Duitser, iets met de cat voor de ketting? Ja, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Onderweg op KBC. En zometeen het weeroverzicht voor Europa. Ik heb inmiddels... de hoes heb ik er niet uitgehaald. Ik heb hier in mijn handen hier... Ja, hoe kan ik dat laten horen? Hoor. Zo, dat klinkt een hele dikke houten lijst. Met glas daarvoor. En die heeft jarenlang in mijn slaapkamer gehangen. Met nog een andere, ik weet niet meer welke dat was, met deze. Weet ik wel. LP Hoes van Al Stewart, Year of the Cat. Een prachtig album uit 1976. Wat er ook anders in gaan, weet ik niet. Maar eigenlijk is het een soort van schilderij geworden voor mij. En dat vind ik het ook, een prachtig schilderij. Al Stewart's original album. Dus het vinylalbum van Year of the Cat. De LP erbij gepakt. En dit is wat je hoort. Op KBC Radio, in aansluiting op In the Year 2525 van Zachary and Evans. Dat was de laatste schakel gisteren, is dit de volgende, je weet het.
1: De muziekketting, schakel 1.
0: Luister verder naar het album. De albumversie van Year of the Cat van Al Stewart. Onderweg op KBC.

0: Heerlijk toch? Al Stewart, Year of the Cat, 1976. Eerste schakelende muzikale ketting vandaag, de albumversie. Ja, en het andere album, want ik heb twee van die lijsten gehad. In de slaapkamer hing dus deze Year of the Cat. Vond ik echt leuk om op te hangen. Van Al Stewart als album, de vinylversie, maar dan dus de hoes, zeg maar. Dat moet ik dus zeggen. En die andere die ik had, ik moest even nakijken. Want die staat hier ook in de nieuwe studio. Die moet ik nog ophangen. Ik weet niet of ik hem hier ga ophangen, maar ik denk het wel. Vind ik wel leuk. Is Donald Fagen's Nightfly, de LP. Terwijl dat nummer, tenminste, de hele LP, nee, de hele opnamen zijn gemaakt in 1982, hartstikke digitaal. En die heb ik ook op twee cd's staan. Dat wil zeggen, twee dezelfde cd's. Dus ook die hing bij mij in de slaapkamer. Goed, tot zover die informatie. De muzikale ketting, je mag er weer mee verder gaan. En ik zag al heel wat berichten hierover binnenkomen, dus dat is leuk. Gaan we zo meteen de tanden inzetten. Dat wordt ook gedaan in de tosti volgens mij. Eens even kijken of die een beetje smaakt. Ik denk eerlijk gezegd dat, maar ik weet niet zeker, dat hij wel goed is aangekomen bij Koen en Jeroen. Even checken. Jongens.
1: Bob en tante Corrie hier, bedankt voor de heerlijke tosti.
0: Ja, wat goed hè, Koen. Ja. Nou, het is je gegund. Eet smakelijk en maak er een gezellige middag van. Ik hoop dat jullie vanavond een leuker restaurantje hebben in plaats van bij een tankstation. Twee uur lekker hebben gegeten natuurlijk uit de magnetron. Dus wat dat er gaat, goed dat je vader dat allemaal bij zich heeft, toch? Hey, Koen. Nou. Oh, Ruud wil ook nog even een tosti tussendoor. Hawaii, inderdaad. Tosti Hawaii met sambal, als het kan. Ik krijg net mijn vervolg trouwens binnen. Donderdag bij München, Lale voor de UK, voor Telford. Oké, okay, niet te verwarren met die. Dat was vroeger toch? Telford was toch een telefoonmaatschappij? Dacht ik wel, ja. Goed. De Viking stuurt intussen allemaal foto's door. En Marcel heeft ideeën voor de muzikale ketting. Trouwens, meer mensen, dus... Dat komt allemaal goed. We gaan er zo meteen naar kijken. Eerst even kijken naar een weeroverzicht voor Europa. We maken een rondje en beginnen we altijd in België. Voor vanmiddag is het weerbeeld bestaande uit zonnige perioden en stapelwolken. Een mixje aan zee, wat meer bewolking zichtbaar. Er waait ook een matige wind, meer uit het noordwesten vandaan daar. En verder is het wel een warme namiddag met 20 graden op de Ardense toppen. En op het strand ook. En in het midden van België een graad of 24 zometeen. Nou, vanavond nog een tijdje zonnig, weinig bewolking. Morgen wel veel bewolking in België. En vooral in de noordelijke streken, dus tegen Nederland aan, kan af en toe weer even een buitje vallen. Kortdurend buitje. Maar veel stelt het in ieder geval niet voor. In de middag trekken de buien nog altijd vrij veel wolkenvelden. We trekken die buien weg. Oh ja, het blijft nog wel even staan, dat zie ik hier. En daarna is het weer voorbij. Vooral weer het noorden en noordoosten is het meest gevoelig voor lichte regen. En dat is woensdag in de avond op veel plekken weer bewolkt. En dat is morgenavond en soms gaat het opklaren. En de bewolking houdt wel de overhand. Donderdag ook weer een mix van wolken en zon en een spettertje regen. Dan naar Italië toe, waar de verschillen echt wel heel erg groot zijn, zoals gesteld, tussen Noord en Zuid. Die springen direct in het oog. In het zuiden en de eilanden die krijgen ook te maken met een uitzonderlijke hittegolf. Op Sicilië geldt code rood door de extreme hitte met temperaturen tot 40 graden Celsius. Tegelijkertijd is het in het noorden niet alleen heet, maar ook onstuimig. En vooral in de Alpen, noordelijke Appenijnen ook, zijn stevige buien met zwaar onweer mogelijk. Met code oranje als stempel. En voor de rest in midden en langs de westkust van Italië overheerst zonnig, vooral ook heet zomerweer. Rome 6, 37 graden straks. Spanje heeft ook heet zomerweer, dat kun je wel zo stellen. Langs de costa's, de meeste costa's, zo'n 30, 31 graden vanmiddag. 39 graden in het midden van Spanje in Madrid gaat gemeten worden. Ja, er zijn echt wel plekken zoals Sevilla en Murcia waar de temperatuur ruim boven de 40 graden uit gaat komen. En ook vannacht wordt weer een benauwde nacht, maar dat snap je ook wel. Tjongejonge. Goed dat je airco hebt. Hoop ik er maar stand airco in je cabine als je dan wel die kant op gaat. Maar dan ben je wel diep afgezakt hoor, in Europa. Maar geeft niet, het gebeurt. Warm, zonnig weer de komende tijd. Frankrijk, jawel degelijk. Temperaturen, Lille pakt 24 graden mee. Parijs stevend af op 6, 27 graden vandaag. En verder naar het zuiden wordt het alleen maar warmer. Biarritz en Bordeaux, bij een temperatuur vanmiddag van 3 of 34 graden Celsius. Nou, het weerbeeld gaat de komende tijd weinig veranderen. Op naar de UK. Nou, de komende dagen, Ruud en anderen natuurlijk. Het is vaak zonnig, prima zomerweer. Hans zit er ook trouwens, de Oeroboeroe. En de hoogste temperaturen van de Groot-Brittannische eilandengroep vind je in Engeland. Onder invloed van de noordelijke wind wordt het niet al te warm. 25 graden in Londen bijvoorbeeld. Schotland, een stukje minder. 20 graden overdag met een mix van wolken en zon. En soms ook een spettertje regen. Voor de rest verandert er maar weinig aan het aangename zomerweer, zoals gesteld. Voor Duitsland zijn ook grote verschillen tussen Noord en Zuid. Het noorden is gevoelig voor bewolking. Een enkel buitje is zeker niet uitgesloten. De meeste ruimte voor zon, hoe verder je naar het zuiden gaat van Duitsland. Vooral op woensdag, dus morgen, op meerdere plekken in Noord-Duitsland valt lichte regen. Temperaturen Baden-Württemberg, Beieren, 29, 25 graden, zo'n beetje nu al. En vanaf vrijdag wordt het op meerdere plaatsen zomers warm met overal eigenlijk wel 25 graden plus. Nog even de twee Alpenlanden, Oostenrijk en Zwitserland. Zit onderwijl te kijken naar de tijd, het is 12:30, dus we gaan zo naar het nieuws en ANWB verkeersinformatie staat alweer te knipperen. Rustig aan jongens, rustig aan. Oostenrijk heeft de eerste paar dagen nog wel even droog en flink zonnig weer. In de Alpen wel buien, lokaal met onweer erbij. In Salzburg temperaturen nu 22 graden, gaat af op 24 graden. En Wenen 25 en over een paar dagen ligt de temperatuur zelfs op 28 graden. En je snapt dat, veel ruimte voor zon. Droge periode met veel ruimte voor de zon. Ook in de middag en avond af en toe een buitje in Zwitserland. De grootste kans is nog altijd het Alpengebied, met name de zuidelijke Alpen. 25 graden als vooruitzicht. En ja, de laaglanden 30 graden, Lugano en Chasso. In de bergen, koeler, smeer je goed in. Als je een bergwandeling gaat maken, staat die bij. Wie wil dat? Ik bedoel, ja. Nou, lekker toch. De zon is erg krachtig aan het zonnige en vrij stabiele weer. Zal voorlopig weinig veranderen. Pas vanaf zondag voor de kans op buien in Zwitserland wat groter. Nou, tot die tijd genieten, zeg ik dan. Zijn het al nieuws, weer en verkeer en fijne muziek in aantocht. En we gaan dan zeker starten met de tweede schakel van de muzikale ketting. Laat je maar horen, Messenger Bob van Beten. En bob@kbcradio.nl. Gezellig dat je er bent. Nog een half uurtje onderweg.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files, onder andere in de grensstreek, op de A2 van Hengelo naar de Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens, voor de grens 10 minuten extra reistijd.

0: Van Halen uit 84 en Jump onderweg op KBC. Ja, ja. Oh, ja. Ho, ja. Nee, oh, nee. We moeten eerst naar Den Haag, mensen.
1: Oh, Den Haag.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ik zal met niemand willen rally.
0: Nou, Gerard in zijn paleisje. Ik wel, hoor. Zo.
1: Meteen gaan hullen. Als ik geen hagenees zal zijn.
0: Ja, Gerard is erbij, mensen. Dus daar gaan we. Op deze junkfooddag, terwijl de tosti's de deur uitvliegen wat dat er gaat. Gerard in de Haag is er weer. Ja, goedemiddag Bob. Ik ben er weer bij, mijn hulp is weg. Bij deze alsnog iedereen een hele fijne en veilige namiddag. Nog een uurtje muziek luisteren. Ja, Gerard berichtte dat al om 11:48 vanmorgen. Vanmiddag moet ik zeggen. Maar, zoals Gerard dan zelf schrijft, weinig heb ik te melden. Ik wens jou ook een hele fijne middag. Om 1:30 mot ik naar het ziekenhuis zijn voor controle. Dus alvast voor iedereen de groeten. Bye, bye, zwaai, zwaai. En als het kan, een broodje frikandel met mayo. En uitjes. Dat gaan we even regelen voor je. Corrie heeft het denk ik gehoord. Ik herhaal. Attentie, attentie. Juffrouw Corrie in de kantine downstairs. Broodje frikandel met mayo. En uitjes voor Gerard natuurlijk, ja. Hij heeft ze gehoord, Gerard, dat komt goed. Dat is wel vervelend als je vanmiddag in het ziekenhuis bent voor controle. Dat je zo uit je bek... Dat is te plat. Dat je een beetje naar uitjes ruikt. Maar ja, kan jou het schelen. Ja, toch? De muzikale ketting. Eerste schakel was van Al Stewart, The Year of the Cat. Gaan we dan met de cats mee verder? Wie weet. Even afwachten, wat hebben we in petto? Nou, ten eerste heeft Grand-père en route zich gemeld. Gerard, goedemiddag. Die andere Gerard is dat, van de Wit Oestgeest. Hij rijdt wel eens langs Den Haag, een beetje. Zo via de A44, kan ik me voorstellen. Bijna bij Gerard Schaap langs, maar dit is Gerard. Grand-père en route. Hans, wat heb je allemaal gestuurd aan fotootjes? Nou, eerst maar even een verhaaltje. Ik ben vanmorgen begonnen bij Parijs. Hans de Viking, voor de duidelijkheid. Om vandaag nog 6 klantjes banden te gaan lossen. Ik heb er trouwens alweer 4 gelost. Ik sta net bij de klant en ik ga eventjes eten. Tot 2:00 vanmiddag. Hoe lekker is dit? En daarna gaan ze me lossen. Nu even een lange pauze. Het is hier 's morgens fris hoor trouwens. Maar nu... al 30 graden Celsius. Zometeen maar even een stokbroodje klaarmaken en naar de muziek luisteren verder. Groetjes van de Viking aan iedereen onderweg. Ik vind het wel een kale bedoeling waar je staat, moet ik zeggen. Ik zit de foto's even te kijken, maar je bent niet alleen. Route Barré. Oh ja, ik zie het al. Hier wordt gewerkt aan de weg. Ah, dit is goed. Nou, die autobanden die zijn goed aangekomen volgens mij als ik de foto's zo bekijk. Helemaal voor elkaar. De MRC-mossel, wat dacht je van 100 Years van Joey Dicer voor de ketting? Year of the Cat, Al Stewart. Nou, dan gaan we van de cats afwijken natuurlijk, ja. Want dat stond eigenlijk al een beetje in mijn planning, moet ik je zeggen. Joey Dicer, 100 Years, is wel een heel goed nummer, moet ik je zeggen. Dus, ja... En jij vond Al Stewart ook wel goed, hè? Oké. We gaan het meemaken zometeen. Eerst nog eventjes, nou, een berichtje. Ik zeg spring, spring, spring, jump Van Halen. En kom me brengen. Nou, jump. En er is een nieuw liedje uit van het EWT Project. Het nummer heet Isaac Newton. Oké. De wet van Newton. Isaac zelf. Ik denk ook een beetje aan Isaac Hayes. Maar ja, die is Hayes en die kan niet zingen. Zo gaat dat onderweg.
2: Jouw hits, jouw station, hier hoor je alle hits, KBC.
0: Kleine twijfel nog eventjes voor Joey Dicer's 100 Years. Misschien draait hij zo meteen nog wel even. Maar eerst
3: de muziekketting, schakel 2.
0: Where have I been wrong? Zoals gezegd, de cats.

0: Onderweg op KBC Radio, middengolf 891. Lekker luisteren, Henk en Anneke. Het prachtige plaatsje waar jullie zijn op dit moment, aan het water. Heerlijk hoor. 891 of 1008 kHz kun je ook kiezen. Voor een vertrouwd geluid op de middengolf. Zo doen we dat bij KBC. En altijd via de diverse radio-apps, radio-applicaties, zeg maar. Of kbcradio.nl. Dit programma is er ook via Hollands Palet, Den Haag Totaal en barregaanderadio.nl. Edwin zegt Nova Star met Wrong. Dat is niet verkeerd, denk ik. Maar ik denk, kan dat? Nova Star met... Where Have I Been Wrong? Kan zeker wel. Dat is niet verkeerd. Die Joey Dyser, 100 Years, ja, die gaat er niet van komen in de kettingreeks, dat is jammer. Maar wat dan wel? En wat dan wel? Nou, de volgende staat al klaar. Terwijl ik nog even mijn lijstje aan het nakijken ben of we allemaal wel aan bod zijn gekomen. Ja, volgens mij wel. Met uitzondering van dat wederom nummer van de EWT Project, Isaac Newton. Of we daar nog een plekje voor kunnen vinden, dat weet ik niet. Maar misschien ook wel. Ik ga even kijken wat kan. Hey, dit is ook een leuk idee. In aansluiting op de Cats. Niet de Cats zelf, maar wat dacht je van de Tribute to the Cats Band? Ah, dat is leuk. Onderweg op KBC, daar gaan we.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: If You, onderweg.

Nou, dat was hem kort maar krachtig. If You van de Tributes to the Cat Band. Cats Band, moet ik zeggen. En het leuke is dat ik mijn herinneringen kan ophalen nu. Want ze zijn bij mij in de studio geweest. Bij de Wereldomroep was dat nog in Hilversum. En dat is even van heel erg lang geleden. Dat zal maar in 2007, 2008 geweest zijn, denk ik dan uit mijn hoofd. Ja, dat schiet alweer aardig op in de richting van 20 jaar geleden, zeg hé. We gaan toch even een fragmentje laten horen van de EWT Project en Isaac Newton, zo heet het. Uit de stal van Edwin T. EWT Empelman. Oh ja, ik vermoed het al. Pittigheid kent geen tijd. En daar zijn de panfluit-indianen. Ja, ik haal het er even bij hoor. Lekker.

Eureka. Ik vind het echt geweldig hoe dit gemaakt is. AI, heel veel creativiteit van de mens zelf. Wat is dit goed gedaan? Ik krijg leuke reacties op Edwin en dat verwachtte je misschien niet, maar meteen al wel. Edwin Rijming zegt ook bedankt. Zo, lekker nummer dit. Isaac Newton, bedenk het maar. Ik hou ook van deze stijlmuziek. Ik vind de zangeres zonder naam bij wijze van spreken ook nog heerlijk om te horen. Maar ik moet je ook zeggen, dit is wel mooi gemaakt onderweg op KWC Radio. Complimenten voor EWT Project. Ja, en zo krijgt dit ook weer even een platform onderweg op KWC. Johan is er trouwens ook nog even bij. Johan AC. Johan ACC. Airconditioning Johan. Goed dat je er bent, Johan. Ja, we zijn wel aan het einde van de rit gekomen. En dan denk ik bij mezelf, jammer dat het alweer voorbij is. Zeker wel. Maar ja, morgen weer een dag. Dat scheelt in elk geval. En daar ga ik ook mee afronden met Quincy. Blijf lekker luisteren. Morgen is dit programma er ook weer via buiergaanderadio.nl, Hollands Palet en Den Haag Totaal. En altijd via KBC Radio van KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek en Mark en...

0: en Cat Stevens doen we een andere keer weer. Morgen is er weer.
1: Onderweg.
0: Maak er een goede middag van. Het was een feestje vandaag weer. Morgen 11 uur meld ik me hier bij KBC. Jullie ook weer. Gezellig.

0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. ABC.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer, droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de Wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en knooppunt Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een half uur vertraging.
3: KBC, where the music never stops.
4: We are a

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de verdraging nu 10 minuten.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur vertraging. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.
3: We are officially the hottest AM station. Go missing! I saw a crazy chick running.

0: is KBC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 bij de Volkerakbrug. En daardoor heb je daar ook in beide richtingen ongeveer 10 minuten op onthouden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat 2 piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je vooral op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt een flinke vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op meer dan een uur extra. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Er staat daar een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken hier een kwartier extra vertraging. De A12 richting Duitsland, want vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf knooppunt Ouddijk in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging. Miami Girl.

0: Beach Boys zongen over de California Girls. Ja, die hebben weinig aan, want het is altijd warm, geloof ik. Ik ken die Pappenheimers. Leuk liedje trouwens uit de jaren 60, aan het begin van hun carrière. En ik zei ooit, hebba, Brad. En toen, toch maar doen. En het was goed voor mijn ego. Hoor dat verhaal over een half uur. Eerst een tritsnummers achter elkaar. Je hoort zo dadelijk voorbij komen Michel Fugain, Une Belle Histoire, Nazareth en Love Hurts. Dat is inderdaad vaak het geval. Maar nu is die Imperials en Who Gonna Love Me.
1: Where you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid. Take all these bills on the table over here. We've been together too long for you to

0: Het Zoute Uur. Het Zoute Uur. De jaren 60, 70 en 80.
1: Jouw hit, jouw station.
2: Hallo, ik ben Ferry Eden, in de jaren 80 DJ bij de zeezender Radio Monique. En ik luister mee naar KBC, Het Zoute Uur en Mark van Amstel.

Dat was een gezellige meezinger. Uit, ja, volgens mij is, ik weet het zeker, uit het laatste jaar van de zeezenders, uit 1974, een gezellige meezinger. España Mañana van Siska Peters, die tegenwoordig in Laren in het Rosa Spierhuis woont met haar man. Nou, tot zover deze Inside Information. Door met het volgende liedje, Erik, alsjeblieft.

0: 9 uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A5 richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A16 richting Breda 10 tot 15 minuten vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. De A29 dan richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er een half uur langer over. En tot slot de A50 richting Os. Nog een ongeluk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is.

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Mooi om die weer eens te horen op zender Hit. Rojack van de Stampeders uit de jaren 70. Dat was een mooie hit destijds bij Radio Noordzee Internationaal. Ja, over Noordzee gesproken. Ja, zei een R&E-programmatechnicus tegen mij. Moet jij niet eens een special maken rond de formatie Brad? Formatie, zo heette dat in de jaren 70. Niet groep, maar formatie. Even nog herhalen wat hij zei. Moet jij, Mark van Amstel, niet eens een special maken rond de formatie Brad? Ik twijfelde, want vond hun muziek toen een beetje saai. Nu vind ik het leuk. Zo zie je maar. En we hebben het gedaan, een uur lang Brad op Radio Noordzee Internationaal. Veel muziek en een beetje toelichting. Nou, vrienden, voor mijn ego bleek het prachtig uit te werken. Er kwamen meer dan 100 brieven en kaarten binnen via onze postbus in Hilversum. Tegenwoordig krijg je dan e-mails en apps, ook best leuk. Maar die brieven die deden er een hele tijd over. Eerst naar de postbus, dan naar kantoor in Naarden en dan naar het schip. Maar je had wat te lezen aan boord. Ik ga je verblijden met muziek van Marvin Gaye en Diane Ross. En die Marvin die was helemaal niet gay, toch?
3: Oh, darling. I wanted to be everything.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Pepsi. Nieuw voor Nederland. Nu is er Pepsi Cola in een hele liter fles met handige schroefdop. Pepsi. 6 volle glazen en nog een beetje meer in de Maxi Pepsi fles. Pepsi. Tijdelijk 79 cent. Wees happy met Pepsi.
3: Alleen 7-Up is 7-Up.
4: Koud en helder, het smaakt geweldig. 7-Up.
3: Je proeft het. Je proeft het verschil.
5: 7-Up.
3: De enige.
5: Lekker frisse 7-Up.
3: De enige echte.
5: Les je dorst.
3: Je proeft het.
5: Elke dorst de best.
3: Je proeft het verschil. 7-Up.

Los Vieras op KBC Radio in het Zoute Uur. Nog een paar liedjes te gaan, vrienden en vriendinnen van deze offshore show.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
5: We are officially the hottest AM station.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Er loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.
3: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Ja, Breker, kom maar.
4: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.

0: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het radionieuws.
5: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.
6: We are officially the hottest AM station.

0: ABC Radio.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Dat komt door een ongeluk. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.
3: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit. Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
4: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
5: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
6: More power, more energy. 8, 9, 1. We

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, want ook een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Bleiswijk en Gouda. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 richting Breda, het is file rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes vertraging. De A50 richting Osdan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 15 minuten extra. En de A325 richting Duitsland, want het is druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 25 minuten langer over.
4: We are officially the hottest AM station. 8, 9,
5: 8. Windkracht 6 tot 7.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. De politie heeft servers van de pornowebsite Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zoltbommel. Je doet er hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je vooral tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Reken hier op 25 minuten op onthoud.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Beelen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Beelen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beierland en afrit Numansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal van 1000 bezoekers ontvangen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de buurt van Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A325 merk je dat richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 5 tot 10 minuten.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Ja!
3: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
9: We are official.

0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken. ABC.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: We are a

0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 AM.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: The mighty KBC, where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. De broers hadden daar wel op gehoopt. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

0: KBC Radio. Meer dan 50 jaar popmuziek. KBC.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws. KBC, where the music never stops.

why so hard to me, good to me.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien.